apes. Come here. Ik moet je wat vertellen wat je nog niet weet. Vertellen, tellen wat je nog niet weet. En vertel het nou aan niemand door, hè. Ik heb het gisteren nog gezegd.

ons vertel het aan niemand. Ook niet aan hem, ook niet aan haar. Maar het is waar. Maar het is waar. Heepst. Kom nou eens hier. Ik moet je wat vertellen wat je nog niet weet. Vertellen, tellen wat je nog niet weet. En vertel het nou aan niemand hoor. Ik heb het gisteren nog gezegd.

0: zin.
1: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: bij geen enkele andere zender heb je een warmer gevoel dan bij ons. Dit is Monza Radio.
1: Let the stars fade and fall, and I won't care at all.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

sluit je ogen, je ziet me voor je staan. Je kan het niet geloven, je raakt me bijna aan. En net wanneer je voor die eerste zoen wil gaan, oeps, is de droom zomaar plots gedaan.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: In de Antwerpse Zeehoek is gisteravond een hevige vechtpartij uitgebroken waarbij messen en metalen staven werden gebruikt. Het incident eiste 1 gewonde die naar het ziekenhuis is overgebracht. Volgens de politiewoordvoerder Sven Lommaert rukte de ordediensten massaal uit om de situatie onder controle te krijgen. Uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN blijkt dat federaal premier Bart De Wever met 28% de populairste politicus van Vlaanderen blijft. Tom van Grieken van Vlaams Belang volgt op de tweede plaats met 16%. Con Rousseau vooruit strandt op de derde plaats met 7%. Qua partijvoorkeur is er wel een serieuze verschuiving, want Vlaams Belang schiet naar de koppositie met 26,5%. En dat is 4 procentpunten meer dan N-VA, die eigenlijk fors verliezen. De aandelen van SpaceX hebben na de beursgang in New York een enorme vlucht genomen met een directe stijging van 11%, die later opliep tot 30%. Ja, dit succes is natuurlijk voor Elon Musk een opsteker, want hij is daarmee de eerste biljonair ter wereld. Musk is hiermee nu 3 maal rijker dan de op 1 na rijkste op aarde. Nodige sport. Verdediger Christian Burgess staat dicht bij een overstap naar AA Gent. De 34-jarige Engelsman heeft persoonlijk akkoord met de club en legt maandag zijn medische testen af. Burgess was transfervrij nadat zijn contract bij Union, waar hij 6 seizoenen speelde, niet werd verlengd. Na Mexico heeft nu ook Canada zijn deel van het WK-voetbal officieel geopend met een ceremonie in Toronto, opgeluisterd door Michael Bublé en Alanis Morissette. Canada heeft zijn openingsmatch gespeeld tegen Bosnië-Herzegovina. De weersverwachting dan. Vandaag starten we met lichte regen, maar in de loop van de dag breekt de zon door en klimt het kwik naar 21 à 22 graden. Morgen zondag wisselend bewolkt, nagenoeg droog en iets warmer bij 22 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.
3: De onvergetelijke hits van toen.
4: Ken je ze nog?
3: De muziek uit je jeugd.
4: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.

0: Que tú, que tú, que tú y que tú. Vos un riquito como tú. Que no sabes ni la junta. Vos un riquito como tú. Entonces más que tú. Que tú y que tú y que tú y que tú, que tú. Y vos riquito como tú. Que no sabes ni la junta. Vos un riquito como tú. Entonces más que tú. Yo sé más que tú y más que tú. Y más que tú. Que tú y que tú. Y vos riquito como tú. Yo sé más que todo, sé más que nadie y sé más que tú. Y que tú, y que tú, y que tú, que tú, que tú. Y borrequito como tú. Que no sabes ni la voz. Borrequito como tú. Yo sé más que tú. Más que tú, más que tú, más que tú. Y más que tú, y borrequito como tú. Que no sabes ni la voz.
1: Zon, wind, sneeuw of regen.
2: Met Johan de Graaf op je radio.
1: Kun je er altijd, altijd tegen.
3: Luisteraars, recht aan uw toestel.
4: And now, here's the world's greatest DJ.
5: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom hier. Zijn we weer. Goeiedag. Tijd voor een nieuwe aflevering van de Gouden Oude Show met die heerlijke muziekjes van toen uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. En wij doen het allemaal vanuit de studio nummer 2. De heerlijke muziek van toen, toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee. Wat een heerlijke plaat om mee te beginnen trouwens, hè? De Borrequito van Pere. Verderop in de show, in het programma Aandacht voor de zeezenders van toen, door middel van een lieveling of een sureshot, een alarmschijf, een treitenschijf. We weten het nog niet, we weten het nog niet. Dat doen we straks, daar gaan we straks eventjes voor zitten. En dat hoort u dan wel verderop in het programma. De heerlijke muziek, zoals ik al zei, uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. En we beginnen in het jaar 1900 en...
6: 1965.
5: Dat is een hele mooie deze van de jonge Rascals. Heerlijke muziek zo in het begin van het programma met Grooving.

een mooie 1965, de jonge Rascals met The Grooving. Onder het motto Veronica moeten blijven, noemen we die mooie van de Love Affair. Hier zijn ze. Maar deze keer doen wij de Italiaanse uitvoering, de Love Affair en Alice. Oftewel de Rainbow Valley.

vind hem mooi, ik vind hem prachtig en ik zing hem lekker mee. En heel veel luisteraars zingen gewoon de tekst mee van Veronica. Veronica moet blijven. De Love Affair was dit. De Italiaanse uitvoering van de Rainbow Valley. Kennen we deze nog? Dit is er een van Richard Harris met de MacArthur Park.

0: programma even worden onderbroken?
1: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
0: Ik ben vast de enige niet.
2: 1968.

Het mooie van die in de Americans in de mono-versie draaien we deze vanaf de pick-upjes hier. Come a little bit closer. Kennen we deze nog? Ja, waarschijnlijk wel, maar we doen het in het Zweeds deze keer. Hier is de formatie ABBA.

brengen op de Franse Tour met de Franse Wazaar, die Comment te dire adieu. En van de Franse Tour gaan we over naar de Duitse Tour. We gaan even meezingen op zijn Duits met Imca Marina met de Viva España.

Ik ben ervan overtuigd dat heel veel mensen deze aan het meezingen zijn met Imca Marina, met de Eviva España. Zoals ik al zei in het begin van het programma, aandacht voor de zeezenders van toen. Hier is een Caroline Sure Shot.

Ik heb het 1977, een van Elvis Presley met de Moody Blue. Als we het nou over radioplaten hebben, dan is dit er zeker in. Veel gedraaid toen de tijd op de zendschepen Mi Amigo en de Magdalena. Ik heb het over de Macduff Dimension met PS I Love You.

PS. Het blijft een echte radioplaat of niet? Soms deze van de MacDuff Dimension met PS I Love You. We gaan bellen. 1976, hier is Trinity.

0: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show hoor je de nostalgische hits van toen op de radio van nu.
1: Hey, ken je deze nog?
2: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
3: Please, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
4: This is the story of my baker.

mooi of niet zo'n lekkere disco knalplaat van Boniem met Mabik. We doen even de klokken luiden. Het is een geweldige zingel van de formatie Hurf met From the Underworld.

De Love Potion, nummer 9 van de Clovers uit 1959. Alweer wat een tijd geleden. Dat was het eerste gedeelte van het programma. Tot strakjes in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: In de Antwerpse Zeehoek is gisteravond een hevige vechtpartij uitgebroken waarbij messen en metalen staven werden gebruikt. Het incident eiste 1 gewonde die naar het ziekenhuis is overgebracht. Volgens de politiewoordvoerder Sven Lommaert rukte de ordendiensten massaal uit om de situatie onder controle te krijgen. Uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN blijkt dat federaal premier Bart De Wever met 28% de populairste politicus van Vlaanderen blijft. Tom van Grieken van Vlaams Belang volgt op de tweede plaats met 16%. Conor Rousseau vooruit strandt op de derde plaats met 7%. Qua partijvoorkeur is er wel een serieuze verschuiving, want Vlaams Belang schiet naar de koppositie met 26,5%. En dat is 4 procentpunten meer dan N-VA, die eigenlijk fors verliezen. De aandelen van SpaceX hebben na de beursgang in New York een enorme vlucht genomen met een directe stijging van 11%, die later opliep tot 30%. Ja, dit succes is natuurlijk voor Elon Musk een opsteker, want hij is daarmee de eerste biljonair ter wereld. Musk is hiermee nu 3 maal rijker dan de op 1 na rijkste op aarde. Nodige sport. Verdediger Christian Burgess staat dicht bij een overstap naar AA Gent. De 34-jarige Engelsman heeft persoonlijk akkoord met de club en legt maandag zijn medische testen af. Burgess was transfervrij nadat zijn contract bij Union, waar hij 6 seizoenen speelde, niet werd verlengd. Na Mexico heeft nu ook Canada zijn deel van het WK-voetbal officieel geopend met een ceremonie in Toronto, opgeluisterd door Michael Bublé en Alanis Morissette. Canada heeft zijn openingsmatch gespeeld tegen Bosnië-Herzegovina. De weersverwachting dan. Vandaag starten we met lichte regen, maar in de loop van de dag breekt de zon door en klimt het kwik naar 21 à 22 graden. Morgen zondag wisselend bewolkt, nagenoeg droog en iets warmer bij 22 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.
3: Gouden Ouwe Show.

hartelijk welkom allemaal in het tweede gedeelte weer van de Gouden Oude Show. Wat een prachtplaat om mee te beginnen, of niet? Om de Casuals met Jasmine. Dit is ook mooi deze. Komt ook uit het jaar 1967. Oftewel, wij houden stand. Veronica moet aan land. Dat werd gezongen toen de tijd door Patricia Pai, het jingeltje van Veronica. De formatie Cream is hier in de show. De Gouden Oude Show met White Room.

Eersteveel zegt wat een geweldige muziek hier in de gouden oude show van de formatie Cream. Met de titel The White Room. The White Room, de Witte Kamer, zullen we zeggen. The White Room, ongeveer is dat. Ja, je moet het ruim vertalen tegenwoordig. Ook nog uit de jaren 60, hier zijn de Cats.

Dat is wel een kort nummertje van The Cats met Vive l'amour. Nog in 2 minuten. Ja. Rustige muziek nu in het programma. Cliff Richard met The Shadows met All My Love.

mooi of niet om deze van Cliff Richard samen met The Shadows met Oh My Love. Tijd voor een heerlijke zomerse plaat. Toen de tijd veel gedraaid op Miamigo Internationaal in het programma Paken 16, weet u dat nog? Vooral er al door even af de Noordzee tussen 12 en 2.

De naald in de groef. De muziek uit de de muziek uit de speakers. Tijd voor vinyl. De Gouden Ouwe Show. Johan de Graaf.

Dat is toch een mooi of niet soms van Queen met de Killer Queen. We gaan naar het jaar 1974 in die gouden oude show. De formatie Wings. Kennen we deze nog met Let 'em In?

Ja, dat is het einde. De Gouden Oude Show, nog niet ten einde. Het tweede gedeelte. Hier zijn de Tremolo's. De heerlijke Gouden Oude Muziek met Here Comes My Baby.

ze mooi of niet. Deze van de Tremolo's in Dizzy Old. 1967, alweer wat een tijd geleden. En dit komt ook uit 1967. Hier zijn de Five Americans.

Is dat een oudje of niet? Zo deze Sparkly and Our Gang Sunday Will Never Be The Same. 1973 hier in de show, de gouden oude show. Kennen we deze nog? Dat is een hele mooie uit 73 alweer, inderdaad.

vind dat zo'n lekkere zwijmelplaat. Ik zit een meter neurien of niet. Soms ik denk de luisteraars ook wel van de gouden oude show. Deze heerlijk uit 1973 alweer met de Sweepers. Met de Harlem Song. Ook uit hetzelfde jaartal. De man van Forever and Ever. My Friend the Wind. En ook deze knaller van de hit. De Schönes Mädchen aus Arcadia. Hier is Demis Roussos.

0: toch geweldig, deze plaat, of net zoals deze van Demis Roestels hier in de show. Ja, met de schönes Mädchen aus Arcadia.
1: Met Tom.
2: Met Gerda. Weet jij hoe ik in het bezit kan komen van zo'n ontzettende goede Veronica Boos?
1: Ja, dat weet ik. Worden van de Veronica Omroeporganisatie door het storten van 10 gulden op giro nummer 24-0024 ten name van Veronica Hilversum. Binnen enkele weken ontvang je dan gratis een ongelooflijk mooie superposter in 4 kleuren van het Veronica-schip. Veronica aan land betekent zo'n superposter aan jouw wand. 10 gulden op giro nummer 24-0024.

is mooi of niet, want deze van Sheriff Dean met Do You Love Me. We gaan op de Duitse tour. Kennen we deze nog van Cindy Umbert, Wendy Rosen der Bloemen in Malaga.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec in Rooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec in Rooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec in Rooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
2: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan.
1: Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis. Meteor.
3: Ja, dit is wat mijn mama zei.
1: Samson en Marie. Milk Inc.
4: I will walk on water.
1: En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026. Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
5: Heb je nieuw gezon nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Voor het aanleg van nieuwe gezon, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
6: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molenbeersel. Bel 0032 89 764 951. Of kijk op juwelenroos.be.
7: Klik Koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
8: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
9: Feest bij Radio Monza. Spek en eieren op zondag 2 augustus. Kom genieten van een heerlijke ochtend vol gezelligheid. Lekker eten en live muziek. In het feestpaviljoen Essenstraat 1 bus 2 te Keunrooi bij Radio Monza. Op zondag 2 augustus, de aanvang is om 10 uur, einde omstreeks 16 uur. Vanaf de ochtend ontbijten, feesten en dansen. Live muziek met die Batseklatsers. Ambiance verzekerd. Inschrijven en betalen voor 26 juli bij Radio Monza. Kostprijs slechts 12 euro per persoon. Feesten, dansen en samen genieten. Mis het niet. Iedereen van harte welkom.
10: Team Thuisverpleging Nicole Houben. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
4: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
11: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen bel naar 0475 48 3607 of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers.
12: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
13: Radio Monza, het nieuws.
14: Laten we maar eens beginnen met goed nieuws. De vredesdeal tussen de VS en Iran is een stap dichterbij, want naast de betrokken partijen bevestigt nu ook bemiddelaar Pakistan het akkoord over de basistekst voor een vredesverdrag. Een aantal mensen melden dat de deal ook betrekking heeft op het conflict tussen Israël en Hezbollah in Libanon. De Israëlische minister van Defensie, Israel Katz, waarschuwt de Verenigde Staten intussen om geen gevaarlijke toegevingen te doen aan Teheran. Het ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk kent een droomstart op de beurs van New York. De aandelenprijs steeg op één dag van $135 naar $161, goed voor een winst van 19%. SpaceX bereikt daarmee een totale marktwaarde van $2000 miljard en nestelt zich in de top 6 van meest waardevolle Amerikaanse bedrijven, net onder de giganten Apple, Microsoft en Amazon. Gastland Canada start het WK met een opduvel. En de VS, ja, die hebben hun openingsmatch gedaan. Canada is er in Toronto niet in geslaagd om die openingswedstrijd op het WK te winnen. De Canadezen bleven steken op 1-1 gelijk tegen Bosnië-Herzegovina. Nog sport, Dimitri van den Berg en Mike de Dekker hebben zich alsnog geplaatst voor de tweede ronde van de World Cup of Darts. Nadat de Belgen verrassend verloren van Hongkong, kregen ze onverwachte hulp van Slovenië, dat Hongkong met 4-2 versloeg. Volgende tegenstander van de Belgen is nog niet bekend. We starten met wat lichte neerslag in de ochtend, maar in de loop van de dag breekt de zon door en stijgen de maxima tot 21 graden. Zondag wisselend bewolkt, overwegend droog en nog iets warmer bij een temperatuur die kan oplopen tot 22 graden.
13: Dit was het Radio Monza Nieuws.
15: Monza's favoriet.
16: Hallo, ik ben Ines Schonkeren. Ik ben verkozen als Monza favoriet. Heel veel luisterplezier met mijn nieuwe single Ik dans voor jou.
15: Monza's favoriet.

bij geen enkele andere zender heb je een warmer gevoel dan bij ons. Dit is Monza Radio.

0: ochtend, middag, avond of nacht. Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Laatste maand. Grote leegverkoop wegens stopzetting bij Schoenmode het Schoentje aan de Voorsoverweg 14 te Voorsover in Roetre. Dolle dagen van 2 juni tot 27 juli. En alles moet weg aan ongeziene prijzen. Omdat het Schoentje 43 jaar heeft bestaan, gaan alle dames en heren schoenen aan €43 weg. Want, op is op. U kunt ons ook volgen op Facebook. Kleine lederwaren waaronder handtassen, portefeuilles, portemonnees, orthopedische steunzolen enzovoort aan grote kortingen. Dus van 2 juni tot 27 juni, grote uitverkoop van de laatste stok bij Schoenmode het Schoentje. Zondag 21 juni extra open. De winkel zal dan doorlopend open zijn van 10 tot 17 uur. En andere dagen zijn we open op de normale openingsuren. Maar Rijke en Johan bedanken al hun klanten voor het vertrouwen in het schoentje van de afgelopen 43 jaar. Want u weet, wie het schoentje past, past bij het schoentje.
2: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
3: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
1: Zin in heerlijke Belgische chocolade? Ontdek de nieuwe chocolatier Valentino in Mazeik. Stationstraat 38B tegenover het politiekantoor. Geniet van een ruim assortiment pralines, koekjes en snoepjes. We maken ook prachtige geschenkmanden, volledig naar jouw wens samengesteld. En ook voor suikervrije chocolade kan je bij ons terecht. Op Vaderdag speciaal versierde chocolade voor de lieve papa. Iedereen is van harte welkom om eens komen te proeven. We zijn open op woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 18 uur. Op zaterdag van 10 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag zijn we gesloten. Onze praline automaat is 24 op 24 beschikbaar. Valentino chocolatier in Mazeik. Puur verwinnerij sinds 1978.
4: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie, telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be. Wij zetten het voor u zwart op wit of een kleur in ons professioneel copycenter. Wij printen sneller en beter koop dan u verwacht. Ook voor alle zakelijke drukwerken, bedrijfsformulieren, enveloppen, naamkaartjes, folders en flyers. Maar ook familiaal drukwerk voor geboorte, huwelijk, jubileum. De mooiste uitnodigingen en aankondigingen. Hoge kwaliteit, professionele layouts, stipte leveringen en correcte prijzen. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclips.be. Oftewel www.bureautop.be.
5: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
6: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt Medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je ticket via CCHA Hasselt, te gast, of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
7: Ondernemingen Ele NV vind je op de Leurbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74. Of via e-mail elemark@skynet.be. Voor grondwerken en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containervuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Ele NV. Jeroen Molen, Schurenstraat nummer 9 in Mollebeersel, in de winkel van Ludo en Linda Molen. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Molen, Schurenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
8: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn en Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoorn.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoorn.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
9: Gebroedersvers van Doe-het-zelf Schrijnwerkerij, weg naar Zwalbarg 210 op Glabbeek. Gebroedersverson staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroedersverson staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroedersverson de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwalbarg 210 3660 op Glabbeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
7: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza, het nieuws.
11: Laten we maar eens beginnen met goed nieuws. De vredesdeal tussen de VS en Iran is een stap dichterbij, want naast de betrokken partijen bevestigt nu ook bemiddelaar Pakistan het akkoord over de basistekst voor een vredesverdrag. Een aantal mensen melden dat de deal ook betrekking heeft op het conflict tussen Israël en Hezbollah in Libanon. De Israëlische minister van Defensie, Israel Katz, waarschuwt de Verenigde Staten intussen om geen gevaarlijke toegevingen te doen aan Teheran. Het ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk kent een droomstart op de beurs van New York. De aandelenprijs steeg op één dag van $135 naar $161, goed voor een winst van 19%. SpaceX bereikt daarmee een totale marktwaarde van $2000 miljard en nestelt zich in de top 6 van meest waardevolle Amerikaanse bedrijven, net onder de giganten Apple, Microsoft en Amazon. Gastland Canada start het WK met een opduvel. En de VS, ja, die hebben hun openingsmatch gedaan. Canada is er in Toronto niet in geslaagd om die openingswedstrijd op het WK te winnen. De Canadezen bleven steken op 1-1 gelijk tegen Bosnië-Herzegovina. Nog sport, Dimitri van den Berg en Mike de Dekker hebben zich alsnog geplaatst voor de tweede ronde van de World Cup of Darts. Nadat de Belgen verrassend verloren van Hongkong, kregen ze onverwachte hulp van Slovenië, dat Hongkong met 4-2 versloeg. Volgende tegenstander van de Belgen is nog niet bekend. We starten met wat lichte neerslag in de ochtend, maar in de loop van de dag breekt de zon door en stijgen de maxima tot 21 graden. Zondag wisselend bewolkt, overwegend droog en nog iets warmer bij een temperatuur die kan oplopen tot 22 graden.
3: Dit was het Radio Monza Nieuws.
12: Monza's favoriet.
13: Hallo, ik ben Ines Schonkeren. Ik ben verkozen als Monza favoriet. Heel veel luisterplezier met mijn nieuwe single Ik dans voor jou.
12: Monza's favoriet.

0: luisteraars, een hele goede morgen. Met een rustig kinderhooi. Zon komt er langzaam door. Ik ben er weer. Hij is er weer.
1: Hier ben ik.
0: Bart Kuil, hallo, goedemorgen. Deze morgen. Tot 11 uur, frikke gasten hier. Mijn naam is DJ Joe.
1: Een kopje koffie zwart, dat heb ik graag.
0: Plaatjes kunnen vandaag niet aangevraagd worden.
1: Zal het zijn.
0: Onze basis is streng, maar rechtvaardig. Hè. We kennen hem al.
1: Sterren straks weer aan de hemel staan. Hallo.
0: Een praatje mag altijd aan de telefoon.
1: Hier ben ik. Ik weet het zeker, het wordt mijn dag.
0: Maar plaatjes op verzoek kan vandaag helaas niet. Ik kan wel van maandag tot vrijdag. Is alles mogelijk. Als de collega's het wensen. De kantine is geopend. Nicole is er klaar voor. Tot 11 uur. Dan begin je jullie gezelschap. Nogmaals een goeiemorgen.

Dit. Daar is de kroeg, is er niet meer. Dat is toch een grote. Eerst en met zijn we pensioen. In ieder geval gaan we ervan genieten uiteraard. Maar een plaatje mag niet ontbreken bij Radio Monza.

draait altijd een prachtige song van Roy Orbison. Hij mag het niet ontbreken bij Radio Monza. In Dreams, de mensen die nog een droom zijn. Droom lekker verder met deze mooie plaats van de Roy Black. Maria Magdalena, jawel.

0: Trouwens, van onze goede vriend Roy Black, een nieuw kleedje gestoken met deze mooie plaat van Maria Magdalena. We gaan even naar Salem Segers met deze mooie plaat. Mijn nacht kan niet meer stuk. Dat zal zijn, denk ik wel. Hij mag er altijd bij zijn.
1: Mijn dag kan niet meer stuk.
0: Wat is dit inderdaad?

Prachtige muziek van Salim Segers. Mijn dag klinkt maar stuk. En morgen is het Vaderdag. Dus de mensen die het vieren morgen. Morgen is het Vaderdag morgen. Dus dat zou zeggen, mensen die wel aan Vaderdag denken, geniet ervan. Met deze plaat van de Kruiders. Ik wil je.

De Kleuners in best bittere tijden. Ik wil je blijven bij me. Ze mogen zeker niet ontbreken bij Radio Monza. Ik wil je blijven bij me.

En bij meer. Voordat we langzaam naar het tijd zijn van die 10 uur. Voor de overige reclames en de boodschappen. Nogmaals, goedemorgen.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
2: WDS Electronics, de expert elektrozaak in service en verkoop van elektro met grote merken aan kleine prijzen. Wij verkopen en herstellen grote en kleine huishoudapparaten, gsm's, audio- en tv-toestellen. WDS Electronics, het woord service betekent hier nog iets. Nieuw is onze Deliver at Home service. Bestel voor 15 uur en u wordt binnen 48 uur beleverd. En wist u al van onze levenslange servicekorting van 20% op al uw aankopen? En uniek in de regio? Geen voorrijkosten binnen de 15 kilometer. WDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Bel 089 70 22 48. Of kijk op wdselectronics.be.
3: Café de Marathon op 20 juni. Wandel- en fietsmarathon. Ten voordele van de hobbelige stop. Kom op tegen kanker. 11, 21 of 42 kilometer. Inschrijving is €5 ter plaatse, vanaf 10 uur. Er is ook tombola en er zijn lekkere braadworsten. Vanaf 16 uur is er live muziek met DJ Hans Larsson. Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza. Esserstad 1, bus Leten Kinrooi.
4: Terug in Mazeik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in de Stationsplein 8 in Mazeik. Dagelijks vers brood, krokant en harde broodjes en natuurlijk suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood? Ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk? Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor moederdag, vaderdag of het einde van het schooljaar. En ontdek onze knapboek en prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. Zondag van 8 tot 12. En op donderdag zijn we gesloten. De Korenaar, Stationsplein 8 in Mazeik.
5: Ze zijn er weer. De heerlijke afvalgerechte zomeraanbod van Traiteur Dien Shakiyake. Heerlijke sperrips, tal van aspergegerechten, zomerse maaltijdsalades, paella, heerlijke desserts en steeds een ruim aanbod van 80-tal bereide gerechten in onze winkel. Iedere dag open. Onze website www.traiteurdienshakiyake.be of Rijksweg 770 in Dilsen. Telefoon is bereikbaar op 089 56 31 82. Dat is www.traiteurdienshakiyake.be.
1: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
2: Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt. Dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Dilsen of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak.
6: Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166. Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In de Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In de Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
7: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korsjens, waar elke dorst wordt gelest. Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinroy zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinroy. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinroy. Industriezone Leurbroek in Kinroy. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
8: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kruishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
6: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
9: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza, het nieuws.
11: Laten we maar eens beginnen met goed nieuws. De vredesdeal tussen de VS en Iran is een stap dichterbij, want naast de betrokken partijen bevestigt nu ook bemiddelaar Pakistan het akkoord over de basistekst voor een vredesverdrag. Een aantal mensen melden dat de deal ook betrekking heeft op het conflict tussen Israël en Hezbollah in Libanon. De Israëlische minister van Defensie, Israel Katz, waarschuwt de Verenigde Staten intussen om geen gevaarlijke toegevingen te doen aan Teheran. Het ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk kent een droomstart op de beurs van New York. De aandelenprijs steeg op één dag van $135 naar $161, goed voor een winst van 19%. SpaceX bereikt daarmee een totale marktwaarde van 2000 miljard dollar en nestelt zich in de top 6 van meest waardevolle Amerikaanse bedrijven, net onder de giganten Apple, Microsoft en Amazon. Gastland Canada start het WK met een opduvel. En de VS, ja, die hebben hun openingsmatch gedaan. Canada is er in Toronto niet in geslaagd om die openingswedstrijd op het WK te winnen. De Canadezen bleven steken op 1-1 gelijk tegen Bosnië-Herzegovina. Nog sport, Dimitri van den Berg en Mike de Dekker hebben zich alsnog geplaatst voor de tweede ronde van de World Cup of Darts. Nadat de Belgen verrassend verloren van Hongkong, kregen ze onverwachte hulp van Slovenië, dat Hongkong met 4-2 versloeg. Volgende tegenstander van de Belgen is nog niet bekend. We starten met wat lichte neerslag in de ochtend, maar in de loop van de dag breekt de zon door en stijgen de maxima tot 21 graden. Zondag wisselend bewolkt, overwegend droog. En nog iets warmer, bij een temperatuur die kan oplopen tot 22 graden.
8: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Wij mogen dikwijls de revue passeren. Onze mooie vriend, Marco Schuitmaker. En de Engelwaarder.
1: Ik ben er zelf eens doorgerend.
0: En speciaal voor de rockliefhebbers heb ik dit mooie plaatje gekozen van Dave D, Dozy Becky, Mink & Titch, The Legend of Xanadu. En speciaal voor de rockliefhebbers. En ik weet dat Jantje van Mussel dat heel graag hoort. Maar we doen het rustig aan.
2: Esta es la leyenda.
0: Nogmaals, goedemorgen.

Prachtige muziek in de jaren 60 helemaal. Feest in de partij. Deze mooie plaats van Dave Dozy, Mickey McIntosh, Legends of Redo, Jan Smit.

0: Binnen Slagerfestival, ze zijn aanwezig.
1: Als de morgen is gekomen, verlaat je mijn verleden.
0: De best on the rest helemaal, Jan Smit. En als de morgen is gekomen. En van de morgen was het heel vlug. De morgen, de zon ging lekker. En het blijft droog vandaag, hopelijk wel. Maar deze morgen was van Koning Konings. Druk je lijf tegen dat van mij. Nogmaals, goedemorgen.

0: van mij.
1: Uit de vele albums van Corrie Konings, deze mooie plaat van Corrie. Druk je lijf tegen dat van mij. Wanneer is naar Amerika of naar Engeland met deze mooie plaat van The Beach Boys en Barbara Ann.

0: The King of Rock and Roll. Helemaal Elvis Presley. Good Luck Charms. We gaan terug naar Nederland met deze mooie plaat van Gerard de Vries. De Spelkaarten.
1: Het was in de Tweede Wereldoorlog. Een groep soldaten kwam terug van een patrouille en arriveerde in een klein dorp. De volgende morgen, zondag, ging een aantal van hen onder leiding van een sergeant naar de kerk. Nadat de geestelijke het gebed had gelezen, begon hij te preken. De jongens die een kerkboek hadden, haalden het tevoorschijn. Maar een van hen had alleen maar een spel kaarten bij zich, dat hij voor zich uitspreidde. De sergeant zag wat hij deed en zei dat hij de kaarten weg moest doen. Na afloop van de dienst werd de soldaat gestraft en bij de officier militaire politie gebracht. Waarom heeft u hem hier gebracht, sergeant? Vroeg de officier. Hij zat de kaarten in de kerk, was het antwoord. Wat heb je daarop te zeggen, knaap? Zei de luitenant. Heel veel, was het antwoord van de bewuste soldaat. Dat zullen we hopen, want als je geen deugdelijke reden hebt, dan zal ik je strenger straffen dan wie ook. De soldaat zei: luitenant, ik ben 6 dagen op patrouille geweest. Ik had geen Bijbel of kerkboek, maar ik hoop u te overtuigen van de oprechtheid van mijn bedoelingen. Nadat hij dit had gezegd, begon hij zijn verhaal. Kijk, luitenant, als ik naar de aas van het spel kijk, dan weet ik dat er maar 1 God is. En de 2 vertelt me dat de Bijbel in 2 delen verdeeld is, het Oude en het Nieuwe Testament. Als ik de 3 zie, dan denk ik aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De 4 herinnert me aan de 4 evangelisten die het woord preekten. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. De 5 doet me denken aan de 5 wijze maagden die hun lamp brandend hielden en die gespaard bleven. 5 van de 10 waren dwaas en werden verstoten. De overige 5 bleven gespaard.

0: Dan kom ik tot 365, de dagen van het jaar. Er zijn 52 kaarten, de weken in een jaar. Vier kleuren zijn er, vier weken in een maand. Er zijn 12 kaarten met een afbeelding, dat wil dus zeggen 12 maanden in een jaar. Ook zijn er 13 troeven in een spel, 13 weken in een kwartaal. Ziet u, luitenant, mijn speelkaarten betekenen voor mij een bijbel, een almanak en een kerkboek tegelijk. Beste mensen, dit was een waar verhaal. Ik weet het zeker, want die soldaat, dat was ik.
1: Een prachtig nummertje, wat er altijd blijft bestaan hier bij Radio Monza. Mag ook dikwijls de revue passeren hier bij Radio Monza. Spelkaarten van Gerard de Vries. En deze van Jolly Hoes, het Jantjes Gitaar. Jawel.

Het blijft altijd een prachtig nummer van Johnny Hoes, Jantjes Gitaar. Ik wil de mensen bedanken die gebeld hebben, Tony en Rita, Jantje van Bussel, onze goede ook Gerda gebeld, dank voor het telefoontje. En Bobo was onze laatste gebeller. En dan krijg je zelfs een mooi plaatje van... Dat zijn we.

na de reclame, na een volle reclame, krijgt hij een plaatje aangeboden door mij. Deze mooie plaat van Jans Bakkerband. Blijf bij de man. Ja, morgen is het feestdag, morgen moederdag. Ze zeggen er niet van. Met deze mooie plaat. Blijf bij de man met Jans Bakkerband. Gerla, bedankt voor het telefoontje.

En de eerste keer dacht ik zo, toen dacht ik, bah, op die kentschap met losse hein. Maar door wat te zien, dat zal minstens ja, ene keer de klok rond was. Maar, ik denk dat moet toch kennen. Uiteindelijk hebben de pap en de mam de flat ingericht. En we hebben daar de klommelen bij.

van 13 tot 12 uur te gaan bij Radio Monde. Johnny Wakeland in Zaire. Maar nog eenmaal het plaatje draaien van Janssen Wagenband met Blijf Bij De Man. En speciaal voor de mensen voor de woensdag vandaag, Blijf Bij De Man.

En de eerste keer dat ik die zoog, toen dacht ik, bah, op die kenschap met losse hein. Door wat te zeggen, dat zal minstens ene keer de klok rond los. Maar ik denk dat moet toch kennen. Uiteindelijk hebben de pap en de mam de flat ingericht. En we hebben daar de klommelen bij.

0: bedankt.
1: En voor de mensen die studeren morgen, maak er een fijne moederdag van. Dat je nog een plaat van Jan Zebakke bent. En blijf bij de man. En van Jan, onze goede vriend Bobo heeft het laatste moment, laatste bellen van vandaag. Deze mooie plaat van Jan van, weet je wat nog weer? Romy, de mijnwerker. De mensen die geweld hebben bedankt. Straks is er bij non-stop muziek.

Ik wil de mensen bedanken voor het belletjes. Bedankt, maak er een fijne dag van. Zodanig is het non-stop. Onze goede vriend Danny is er vandaag helaas niet. Dus non-stop muziek tot de volgende collega. Ik maak een afspraak donderdagmorgen, zonder zorgen, hopelijk wel. En misschien met goed weer. Ze maken er een fijn weekend van. De groetjes van deze kant. Dag.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloseweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloseweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
1: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de 5 luxueuze, gezellige vakantieappartementen gelegen in het hartje centrum van Oostende op slechts 150 meter van het groot strand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be. Voor een zalige vakantie aan zee.
2: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop. Shopping Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
3: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. Wij werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
2: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7.
1: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
4: Fuse fietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met 2 consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote tombla, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
0: Dakwerken Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw, zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontmossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijnen Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer. Ondernemingen Ele NV vind je op de Leurbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74 of via e-mail elemark@skynet.be. Voor grondwerken en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containerverhuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Ele NV.
5: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
6: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
4: Voor elkaar met elkaar op zondag 28 juni. Feestpaviljoen Radio Monza op de Esserstraat 1 Bus 2 te Kinrooi. Artiestenparade met optredens van Freddy Davis, feestzanger René, Dinant Rutgers, duo Hoe Ouwe Hoe Gekker. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza. Het nieuws.
8: Laten we maar eens beginnen met goed nieuws. De vredesdeal tussen de VS en Iran is een stap dichterbij, want naast de betrokken partijen bevestigt nu ook bemiddelaar Pakistan het akkoord over de basistekst voor een vredesverdrag. Een aantal mensen melden dat de deal ook betrekking heeft op het conflict tussen Israël en Hezbollah in Libanon. De Israëlische minister van Defensie, Israel Katz, waarschuwt de Verenigde Staten intussen om geen gevaarlijke toegevingen te doen aan Teheran. Het ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk kent een droomstart op de beurs van New York. De aandelenprijs steeg op één dag van $135 naar $161, goed voor een winst van 19%. SpaceX bereikt daarmee een totale marktwaarde van $2000 miljard en nestelt zich in de top 6 van meest waardevolle Amerikaanse bedrijven, net onder de giganten Apple, Microsoft en Amazon. Gastland Canada start het WK met een opduvel. En de VS, ja, die hebben hun openingsmatch gedaan. Canada is er in Toronto niet in geslaagd om die openingswedstrijd op het WK te winnen. De Canadezen bleven steken op 1-1 gelijk tegen Bosnië-Herzegovina. Nog sport, Dimitri van den Berg en Mike de Dekker hebben zich alsnog geplaatst voor de tweede ronde van de World Cup of Darts. Nadat de Belgen verrassend verloren van Hongkong, kregen ze onverwachte hulp van Slovenië, dat Hongkong met 4-2 versloeg. Volgende tegenstander van de Belgen is nog niet bekend. We starten met wat lichte neerslag in de ochtend, maar in de loop van de dag breekt de zon door en stijgen de maxima tot 21 graden. Zondag wisselend bewolkt, overwegend droog en nog iets warmer bij een temperatuur die kan oplopen tot 22 graden.
7: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: bij geen enkele andere zender heb je een warmer gevoel dan bij ons. Dit is Monza Radio.
1: Ja, ja, ja. Hier is Gully. Keihard gegaan. Vrijdag, zaterdag los. Zondag nog ergens meegevat. En dan die maandag, hè. Daar heb ik toch helemaal geen zin in, man.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Voor het aanleg van nieuwe gezon, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooy, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro. Segersnacks, Breiersteinweg 252 te Keunrooy. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteinweg 252 te Keunrooy. Telefoon 0477 230 195. Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Keunrooy ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Keunrooy terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkeunrooy.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Keunrooy, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Keunrooy, Natterveld 25 36 40 Keunrooy, telefoon 0032 475 21 69 54.
2: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Keunrooy zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Keunrooy. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Keunrooy. Industriezone Leurbroek in Keunrooy. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
3: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettich, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
0: Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breiersteenweg 338 in Keunrooy. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breiersteenweg 338 in Keunrooy. Telefoon 089 70 25 10.
1: Van Hoven Hout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hoven Hout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hoven Hout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hoven Hout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hoven Hout, Leurlbroek 1046 te Keunrooy, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
4: Carrosserie van der Veke in Keunrooy en Deelse Stokkum. U erkent carrosserieherstiller voor bijna elke verzekering. Carrosserie van der Veke stelt altijd een vervangwagen ter beschikking. En onze takeldienst staat 24 uur op 24 voor u klaar. Carrosserie van der Veke in Keunrooy en Deelse Stokkum. De kwaliteit en service staan voorop. Carrosserie van der Veke, Leuerbroek 1061 in Keunrooy. Bel 089 70 11 64. En op de Rijksweg 946 in Deelse Stokkum. Bel 089 85 36 08.
1: Automatische stempels, rubberstempels, relief- en blunddrukstempels, metalen stempels, tekst- en motiefstempels, duiven- en formulestempels, automatische nummerstempels, datumstempels, zakstempels, balpennen met stempels, zelfmaakstempels. Wij maken alle stempels voor alle doeleinden voor kantoor en industrie, voor thuis en onderweg. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Keunrooy. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be of www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
5: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Keunrooy, Mazeik, Deelse Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
6: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Keunrooy op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza. Het nieuws.
8: Laten we maar eens beginnen met goed nieuws. De vredesdeal tussen de VS en Iran is een stap dichterbij, want naast de betrokken partijen bevestigt nu ook bemiddelaar Pakistan het akkoord over de basistekst voor een vredesverdrag. Een aantal mensen melden dat de deal ook betrekking heeft op het conflict tussen Israël en Hezbollah in Libanon. De Israëlische minister van Defensie, Israel Katz, waarschuwt de Verenigde Staten intussen om geen gevaarlijke toegevingen te doen aan Teheran. Het ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk kent een droomstart op de beurs van New York. De aandelenprijs steeg op één dag van $135 naar $161, goed voor een winst van 19%. SpaceX bereikt daarmee een totale marktwaarde van $2000 miljard en nestelt zich in de top 6 van meest waardevolle Amerikaanse bedrijven, net onder de giganten Apple, Microsoft en Amazon. Gastland Canada start het WK met een opduvel. En de VS, ja, die hebben hun openingsmatch gedaan. Canada is er in Toronto niet in geslaagd om die openingswedstrijd op het WK te winnen. De Canadezen bleven steken op 1-1 gelijk tegen Bosnië-Herzegovina. Nog sport, Dimitri van den Berg en Mike de Dekker hebben zich alsnog geplaatst voor de tweede ronde van de World Cup of Darts. Nadat de Belgen verrassend verloren van Hongkong, kregen ze onverwachte hulp van Slovenië, dat Hongkong met 4-2 versloeg. Volgende tegenstander van de Belgen is nog niet bekend. We starten met wat lichte neerslag in de ochtend, maar in de loop van de dag breekt de zon door en stijgen de maxima tot 21 graden. Zondag wisselend bewolkt, overwegend droog. En nog iets warmer bij een temperatuur die kan oplopen tot 22 graden.
9: Dit was het Radio Monza Nieuws.

is hond. Ze vertelt het aan niemand. Ook niet aan hem, ook niet aan haar. Maar het is waar. Maar het is waar. Heepst. Kom nou eens hier. Ik moet je wat vertellen wat je nog niet weet. Vertellen wat je nog niet weet. Vertel het nou aan niemand te horen.

0: Middag, avond of nacht, wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Veilig rijden en soepel trappen, dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
2: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan. Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenig. Met live optredens van Guus Meeuwis.
3: Het is een nacht.
2: Meteor.
3: Ja, dit is wat mijn mama zei.
2: Samson en Marie. Milk Inc.
4: I will walk on water.
2: En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026. Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
5: Terug in Maaseik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in de Stationsplein 8 in Maaseik. Dagelijks vers brood, krokant en harde broodjes en natuurlijk suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood? Ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk? Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor moederdag, vaderdag of het einde van het schooljaar. En ontdek onze knapboek en prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. Zondag van 8 tot 12. En op donderdag zijn we gesloten. De Korenaar, Stationsplein 8 in Maaseik.
6: Fuse fietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met twee consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote Tombla, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
7: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone. Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04.
8: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
9: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
10: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
11: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
6: Feest bij Radio Monza. Spek en eieren op zondag 2 augustus. Kom genieten van een heerlijke ochtend vol gezelligheid. Lekker eten en live muziek. In het feestpaviljoen Essenstraat 1, bus 2 te Kinrooi. Bij Radio Monza. Op zondag 2 augustus, de aanvang is om 10 uur, einde omstreeks 16 uur. Vanaf de ochtend ontbijten, feesten en dansen. Live muziek met die Watse klatsers. Ambiance verzekerd. Inschrijven en betalen voor 26 juli bij Radio Monza. Kostprijs slechts 12 euro per persoon. Feesten, dansen en samen genieten. Mis het niet. Iedereen van harte welkom.
4: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
12: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be, een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
13: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
14: Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
15: Radio Monza, het nieuws.
16: Vanaf komende winter start de overheid met fictieve sollicitaties op de gehele Vlaamse arbeidsmarkt om een gelijke behandeling te controleren. Onderzoek toont aan dat ouderen en personen met een migratieachtergrond structureel worden benadeeld. De verplichting vervangt het eerdere plan om enkel te testen in sectoren die daar zelf mee instemden. Vanaf vandaag zijn reddersposten in alle Belgische kustgemeenten officieel bemand, waardoor zwemmen overal is toegestaan. Dat meldt de kustreddingsdienst. Reizigers worden wel gewaarschuwd voor de lage watertemperatuur, die momenteel amper 16 graden is. De Amerikaanse regering ontzegt buitenlandse overheden en bedrijven de toegang tot de geavanceerde AI-modellen Midas 5 en Cloud 5 van ontwikkelaar Anthropic. Volgens enkele journalisten kadert de maatregel in de strijd om technologische dominantie. Anthropic spreekt zelf van een misverstand en probeert de toegang zo snel mogelijk te herstellen. Het Israëlische leger heeft zware bombardementen uitgevoerd in het zuiden van Libanon na een voorafgaande evacuatieoproep aan de burgerbevolking. Volgens Tel Aviv waren de doelen gericht tegen Hezbollah, waarna de pro-Iraanse militie reageerde met tegenaanvallen op Noord-Israël. Escalatie schendt het officieel geldende staakt het vuren. Het Belgische nationale elftal treft extra hittemaatregelen in de aanloop naar hun openingswedstrijd tegen Egypte van aanstaande maandag. Er worden tijdens de wedstrijd temperaturen van 30 graden verwacht. Vanavond staat op het WK de vijfde toernooimatch op het programma tussen Qatar en Zwitserland. Vanmiddag breiden de opklaringen uit en wordt het overal droog en zonnig bij maxima van 21 graden. Morgen wisselend bewolkt, droog 22 graden. Een weertype dat maandag aanhoudt bij een iets koelere 20 graden. Vanaf dinsdag stijgen de temperaturen flink en wordt het beduidend zonniger.
15: Dit was het Radio Monza Nieuws.

dag sinaasappelen, jonge dame. Kom eens even hier. U krijgt er zo 2, zo nummer 4, zo nummer 6, zo nummer 8, zo nummer 10. U krijgt er nog 1.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Gebroedersvers van Doe Het Zelf Schrijnwerkerij. Weg naar Zwalberg 210 op Gelabeek. Gebroedersvers staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroedersvers staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroedersvers de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwalberg 210 3660 op Klabeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
2: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
3: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
1: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen, zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
4: Zin in heerlijke Belgische chocolade? Ontdek de nieuwe chocolatier Valentino in Mazeik, Stationstraat 38B tegenover het politiekantoor. Geniet van een ruim assortiment pralines, koekjes en snoepjes. We maken ook prachtige geschenkmanden, volledig naar jouw wens samengesteld. En ook voor suikervrije chocolade kan je bij ons terecht. Op Vaderdag speciaal versierde chocolade voor de lieve papa. Iedereen is van harte welkom om eens komen te proeven. We zijn open op woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 18 uur. Op zaterdag van 10 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag zijn we gesloten. Onze praline automaat is 24 op 24 beschikbaar. Valentino Chocolatier in Mazeik. Puur verwennerij sinds 1978.
5: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza. Esserstad 1, Bustweteke in Rooi. Voor elkaar met elkaar op zondag 28 juni. Feestpaviljoen Radio Monza. Op de Esserstad 1, Bustweteke in Rooi. Artiestenparade met optredens van Freddy Davis, feestzanger René, Dinant Rutgers, duo Hoe Ouwe Hoe Gekker. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
6: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
7: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen bel naar 0475 48 3607 of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers.
8: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse-Stockum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
9: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza. Het nieuws.
11: Vanaf komende winter start de overheid met fictieve sollicitaties op de gehele Vlaamse arbeidsmarkt om een gelijke behandeling te controleren. Onderzoek toont aan dat ouderen en personen met een migratieachtergrond structureel worden benadeeld. De verplichting vervangt het eerdere plan om enkel te testen in sectoren die daar zelf mee instemden. Vanaf vandaag zijn reddersposten in alle Belgische kustgemeenten officieel bemand, waardoor zwemmen overal is toegestaan. Dat meldt de kustreddingsdienst. Reizigers worden wel gewaarschuwd voor de lage watertemperatuur, die momenteel amper 16 graden is. De Amerikaanse regering ontzegt buitenlandse overheden en bedrijven de toegang tot de geavanceerde AI-modellen Mythos 5 en Cloud 5 van ontwikkelaar Anthropic. Volgens enkele journalisten kadert de maatregel in de strijd om technologische dominantie. Anthropic spreekt zelf van een misverstand en probeert de toegang zo snel mogelijk te herstellen. Het Israëlische leger heeft zware bombardementen uitgevoerd in het zuiden van Libanon na een voorafgaande evacuatieoproep aan de burgerbevolking. Volgens Tel Aviv waren de doelen gericht tegen Hezbollah, waarna de pro-Iraanse militie reageerde met tegenaanvallen op Noord-Israël. Escalatie schendt het officieel geldende staakt het vuren. Het Belgische nationale elftal treft extra hittemaatregelen in de aanloop naar hun openingswedstrijd tegen Egypte van aanstaande maandag. Er worden tijdens de wedstrijd temperaturen van 30 graden verwacht. Vanavond staat op het WK de vijfde toernooimatch op het programma tussen Qatar en Zwitserland. Vanmiddag breiden de opklaringen uit en wordt het overal droog en zonnig bij maxima van 21 graden. Morgen wisselend bewolkt, droog 22 graden. Een weertype dat maandag aanhoudt bij een iets koelere 20 graden. Vanaf dinsdag stijgen de temperaturen flink en wordt het beduidend zonniger.
10: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Café de Marathon op 20 juni. Wandel- en fietsmarathon ten voordele van de hobbelige stop. Kom op tegen kanker. 11, 21 of 42 kilometer. Inschrijving is €5 ter plaatse vanaf 10 uur. Er is ook tombola en er zijn lekkere braadworsten. Vanaf 16 uur is er live muziek met DJ Hans Larsson.
2: Zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
3: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
2: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
4: Dakwerken Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw, zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontlossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijnen Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer.
2: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettich, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
3: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de 5 luxueuze, gezellige vakantieappartementen gelegen in het hartje centrum van Oostende op slechts 150 meter van het groot strand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be voor een zalige vakantie aan zee.
2: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi.
5: Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de Bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten, 24/7.
6: Gewoon zalig wegdromen, bij een goed boek of zelfs met een zalig glas wijn. Maar nooit zonder een heerlijke geurkaars van Depress en Paperclips. Kom eens kijken naar het uitgebreide gamma geurkaarsen van Woodwick. De knisperende geurkaars met de heerlijkste geuren. Woodwick crackles as it burns. Maar bij Press en Paperclips kan je ook kaarsen, wierook, geurstokjes, geurlampen en oliën vinden van Ashley en Burwood en History at Home. Press en Paperclips, Kloosterstraat 2 in Kinrooi. Info at pepiclips.be 089 70 25 79. Kom gerust eens kijken, ruiken, kiezen en keuren.
7: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
3: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmüllerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram. Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt. Dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Deelse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza. Het nieuws.
9: De huisartsen in België schrijven te veel opiaten voor. Dat zijn zware verslavende pijnstillers die je krijgt voor acute pijn. In totaal gaat het om 48 miljoen dosissen. Dat is 80% van het totale aantal. Huisartsen schrijven ze nu ook voor chronische pijn voor. En daar is het eigenlijk niet voor bedoeld. De Orde van de Geneesheren trekt aan de alarmbel. De Orde vraagt artsen om patiënten die zware pijnstillers nemen beter op te volgen om eerst lichtere pijnstillers voor te schrijven. In de VS is de overnamedeal tussen filmstudio's Paramount en Warner Brothers officieel goedgekeurd. Dat heeft het ministerie van Justitie beslist. De deal was in februari al rond, toen Netflix zich terugtrok, maar de overheid moest nog onderzoeken of er geen bedreiging was voor de concurrentie. Dat is niet het geval. In totaal betaalt Paramount 96 miljard euro voor Warner Bros. Op het DKG wielrennen in Italië is onze landgenoot Tim Seelen Europees kampioen geworden. Seelen versloeg een Duitser en een Tsjech in de sprint. Hij werd eerder ook al Europees kampioen tijdrijden en is ook wereldkampioen en Belgisch kampioen. Morgen verdedigt hij zijn Belgische titel. Een primeur in ons land, want in 2030 organiseren we voor het eerst het EK handbal voor vrouwen. Samen met Frankrijk bevestigt de Belgische Handbalbond. De wedstrijden zullen in Antwerpen plaatsvinden, wellicht in de Lotto Arena. Onze Belgische handbalvrouwen zijn zo ook rechtstreeks geplaatst voor het EK voor de eerste keer ooit. Het is een namiddag overal droog, meer zon bij 21 graden. Morgen wisselen bewolkt op de meeste plaatsen droog, 22 graden. Maandag hetzelfde weer, een graad of 20. En vanaf dinsdag wordt het zonniger en ook warmer.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: grootste hits van toen en nu.
1: Dit is Greatest Hits met uw gastheer en presentator
0: DJ Guy vanuit Kinrooi, Radio Monza.

Jaja Zotro luisteraars. Jaja Zotro luisteraars, is over de klok van 15 uur. Ik ben een beetje te laat wegens omstandigheden. Maar ja, ik ben er nu met mijn programma Greatest Hits, grootste hits aller tijden. Meer zo'n week dan DJ René. Bedankt voor het vrijmaken van de micro, vrijmaken van de knopjes en voor zijn mooie muziekprogramma. Dank u wel, Maasje. Dank u wel, René.

Maak er nog een hele fijne zaterdagavond van. Ja, ja, ik ben erbij tot en met de klok tot 18 uur. Met de grootste is aller tijden. En dat allemaal hier vanuit Hartje Kinrooi met DJ G. Ja, ja, we gaan vandaag ook een beetje aandacht geven aan het WK, WK 2026, maar daarover straks iets meer. We gaan meteen beginnen. En met een heel goed feeling. Goedemiddag.

Israel Good Feeling. We gaan verder gaan met Nick Kamen, I Promise Myself. Ja, zoals ik al zei, straks meer in het programma over het WK 2026. Is donderdag van start gegaan. Maar daarover straks meer. Greatest Hits, grootste is aller tijden met DJ Gee.

Ja, ja, Nick Cave met I Promise Myself. Reason samen en doe het met Wendy van Wanten. Je kent hem nog wel. Ja, ja, kijk eens diep in mijn ogen.

Tuto leží na zemi, i když to snouží. Na reklamu budu schopen na regionál, nikdo to nekomu kvůli bejli to. Na greatest hit z allah tady. Ik was een beetje later als voorzien. Maar ik kan de pret niet drukken. Volgende uur gaan we er echt wel tegenaan. Ik zou zeggen, blijf luisteren. Tot zo.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Terug in Maaseik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in de Stationsplein 8 in Maaseik. Dagelijks vers brood, krokante en harde broodjes en natuurlijk suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood? Ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk? Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor moederdag, vaderdag of het einde van het schooljaar. En ontdek onze knapboek en prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. Zondag van 8 tot 12. En op donderdag zijn we gesloten. De Korenaar, Stationsplein 8 in Maaseik.
1: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
2: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
0: Ze zijn er weer. De heerlijke afvalgerechte zomeraanbod van Traiteur Dien Shakiyake. Heerlijke sperrips, tal van aspergegerechten. Zomerse maaltijdsalades, paella, heerlijke desserts. En steeds een ruim aanbod van 80-tal bereide gerechten in onze winkel. Iedere dag open. Onze website www.traiteurdienshakiyake.be. Of Rijksweg 770 in Dilse. Telefoon is bereikbaar op 089 56 31 82. Dat is www.traiteurdienstchakiyake.be.
3: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec in Rooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
2: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi. Op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
4: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. Wij werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62. Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en over heerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina. Vishandel Jacques Stijvers. Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
0: Laatste maand. Grote leegverkoop wegens stopzetting bij Schoenmode het Schoentje aan de Voorsoverweg 14 te Voorsover in Roeteren. Dolle dagen van 2 juni tot 27 juli. En alles moet weg aan ongeziene prijzen. Omdat het Schoentje 43 jaar heeft bestaan, gaan alle dames en heren schoenen aan €43 weg. Want, op is op, u kunt ons ook volgen op Facebook. Kleine lederwaren waaronder handtassen, portefeuilles, portemonnees, orthopedische steunzolen enzovoort aan grote kortingen. Dus van 2 juni tot 27 juni, grote uitverkoop van de laatste stok bij Schoenmode het Schoentje. Zondag 21 juni extra open. De winkel zal dan doorlopend open zijn van 10 tot 17 uur. En andere dagen zijn we open op de normale openingsuren. Maar Rijke en Johan bedanken al hun klanten voor het vertrouwen in het schoentje van de afgelopen 43 jaar. Want u weet, wie het schoentje past, past bij het schoentje.
5: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
6: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza, het nieuws.
8: In Ravels, in de provincie Antwerpen in de Kempen, is het lichaam van een man gevonden in een appartementsgebouw. Een man van 39 zicht het parket, maar het is niet duidelijk wat er met de man is gebeurd. Dat wordt nog onderzocht. We geven meer geld uit aan vakantie, ondanks de oorlog in het Midden-Oosten en de stijgende energieprijzen. We betalen gemiddeld bijna €1.700 per persoon, en dat is 5% meer dan vorig jaar, blijkt uit de reisbarometer van de Vlaamse reisbureaus. Populairste vakantielanden blijven Spanje, Frankrijk en Griekenland. Net niet voor Zizou Berghs op het tennistoernooi in Rosmalen in Nederland. In het dubbelspel verloor hij met zijn Franse partner de finale van een Nederlands duo. Ze gingen onderuit in 2 sets. Het werd 2 keer 7-6. Het was voor Zizou Berghs zijn eerste dubbelfinale op een ATP-toernooi. Deze namiddag overal droog en meer zon bij 21 graden. Morgen wisselend bewolkt, op de meeste plaatsen droog. Maxima 22 graden. Maandag hetzelfde weer bij een graad of 20. Vanaf dinsdag wordt het zonniger en ook warmer.
7: Dit was het Radio Monza nieuws.
9: Grootste hits van toen en nu.
10: Dit is Greatest Hits met uw gastheer en presentator
9: DJ Guy vanuit Kinrooi, Radio Monza.

Ja, jij zult wel eens iets over de klok van 16 uur. Weet je dit? Goed, het is wel een tijd met DJ G. Silver Convention met Get Up and Boogie. Ja, ja, nu in dat uurtje gaan we ook een beetje rekening houden met het WK 2026. Maar hier is All Back Tonight.

0: Ja, ja, onze zonne, als ik je voetstappen.
1: Als jij weer voor mij staat.
0: De kleuterjuf. Onze Sanne. En ook samen uiteraard een duet met de Erik van Eijgen. En er is ook de liefde in gevonden bij de Erik. Barry Blue, Dance on the Saturday Night.

En ja, dansen op zaterdag de nacht. Dancing on Saturday Night van Barry Blue. Jim is in de vragen van Now is the Time.

Ja, ja, Jimmy James en de Vagabond. Now is the time. We gaan een beetje rustig aan doen. To wedding, Ave Maria.

Ja, ja, ik zie de mensen, ik zie de kerk. I see the shores, I see the people. Ave Maria. Ja, hier een nummertje gisteren pas uitgebracht. Een ode aan onze goedlachse Margriet Hermans. Die de woensdag haar laatste rustplaats heeft gevonden. En nu een liedje gisteren pas uitgebracht, pas uitgekomen.

Ja, ja, een nieuwe song uitgebracht, gisteren pas uitgekomen. Een ode aan onze Margriet, aan de goedlachse Margriet Hermans. Die de woensdag haar laatste rustplaats heeft gevonden. Een prachtmens. We zijn nog niet beroemd.

De vis in de zeeën vergiftigd gestorven. Het zand op de stranden vervuild door mazoet. En jij door je tankers en checkboek.

0: Ja, onze Louwenees, laat ons een bloem en ik graf dat nog groen is.
1: De wereld die moet.
0: Ja, zoals ik al zei in het begin van het programma. We gaan ook een beetje aan het WK denken, WK 2026. En we gaan een steuntje in de rug geven aan onze Noorderburen. Ja, die spelen zondag dan tegen Japan. We wensen hen veel succes. Hup, Holland up!

Ja, zoals ik al zei, ook aan de noorderboeren en de noorderburen denken. En de noorderburen denken. Woensdag spelen zij nu zondag tegen Japan en Nederland. Hup, Holland, hup, laat alleen in zijn hartje staan. Hier is dan de opening van onze Shakira. Dat was onze Shakira. Leef weer het WK 2026 open. Ja, ja, weer een al voetbalfeest. Voetbalgekte. Ja, ja, en dat dan voor 28 ploegen. Wie zal de beste worden?

Ja, dat was wel een liedje van de officiële opening van het WK 2026. Shakira met Dai Dai Dai. Ja, zoals gezegd, de voetbalgek is gebronnen. Dus een maandje lang voetbal kunnen kijken. Wie zal de beste worden? En onze rode Duitsers, ja, die treden uiteraard maandag aan. Om 21 uur tegen Egypte. We gaan ze ook een steuntje in de rug geven.

Ja, ja, zo wordt wel luisteraars. We gaan stilletjes aan toe naar een klokje van 17 uur. We gaan heel even tussenuit. Naar de broodnodige boodschappen en het regionale nieuws. En daarna kom ik weer voor een uurtje bij jullie terug. Met Greatest en Grootste is aller tijden. Blijven luisteren. Tot zo.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
2: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone, Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04.
3: Feest bij Radio Monza. Spek en eieren op zondag 2 augustus. Kom genieten van een heerlijke ochtend vol gezelligheid. Lekker eten en live muziek. In het feestpaviljoen Essenstraat 1 bus 2 te Keunrooi bij Radio Monza. Op zondag 2 augustus, de aanvang is om 10 uur, einde omstreeks 16 uur. Vanaf de ochtend ontbijten, feesten en dansen. Live muziek met die watseklatsers. Ambiance verzekerd. Inschrijven en betalen voor 26 juli bij Radio Monza. Kostprijs slechts 12 euro per persoon. Feesten, dansen en samen genieten. Mis het niet. Iedereen van harte welkom.
4: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtof frees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
3: Steger s'nachts, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Keunrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Keunrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkeunrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Keunrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Keunrooi, Natterveld 25 36 40 Keunrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
5: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de vijf luxueuze, gezellige vakantieappartementen gelegen in het hartje centrum van Oostende op slechts 150 meter van het groot strand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be voor een zalige vakantie aan zee.
3: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, Busplatek in Rooi.
6: Dorst? Kom naar Drankenhal Korstjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
3: Paardenliefhebbers. Gerstalsport Maasbracht, paardensportartikelen voor de laagste prijs en de grootste keuze. Ook voor bekers, linten en medailles. Uit voorraad leverbaar voor elke tak van sport. Gerstalsport, Battenweg 16 te Maasbracht, telefoon 0475 46 42 71. Voor aanbiedingen zie onze website www.gerstalsoutlet.nl.
2: Van der Veke, Rijksweg 946 in Ede-Dilsen. Telefoon is bereikbaar op 089 85 36 08. Onderhoud van alle merken met behoud van fabrieksgarantie. Wij gebruiken alleen originele wisselstukken. Verkoop van nieuwe of tweedehands wagens. Onze specialiteit Audi, Volkswagen, Seat en Skoda. Wij beschikken over een professionele takeldienst 24 op 24, 7 op 7 dagen steeds bereikbaar. Een vervangwagen staat steeds voor u klaar. Bezoek onze website www.garagevanderveke.be 089 85 36 08 of www.garagevanderveke.be.
7: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan. Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis. Meteor.
8: Ja, dit is wat mijn mama zei.
7: Samson en Marie. Milk Inc.
9: I will walk on water.
7: En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026.
10: Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
3: Fusiefietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met twee consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote tombola, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
5: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molenbeersel. Bel 0032 89 764 951. Of kijk op juwelenroos.be.
2: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
11: Radio Monza, het nieuws.
12: In Gerardsbergen is vanmiddag een sportvliegtuigje neergestort. Het toestel kwam na de crash tegen een boom terecht. De piloot, die de enige inzittende was, werd door de hulpdiensten gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. Daar vecht hij voor zijn leven. De precieze oorzaak van het ongeval is onduidelijk. Na het zwaar verkeersongeval op de E403 in Isegem zijn een meisje van 4 en haar vader van 39 in levensgevaar, zegt het parket. De moeder van het gezin, de vrouw van 40 en hun zoontje van 7, raakte zwaar gewond. Nadien gebeurde daar nog een tweede ongeval. Een taxi die gestopt was om te helpen, werd aangereden door een andere auto. Daarbij raakten twee mensen licht gewond. Een historisch vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran kan binnen de 24 uur worden ondertekend, zegt de Pakistanse premier die bemiddelt in het conflict. Bij het akkoord gaat de strategische straat van Hormuz meteen weer open voor het scheepvaartverkeer. Maar aangezien Pakistan heeft bemiddeld en dus het eigenlijk allemaal wel ziet zitten, is Iran toch wat voorzichtiger in deze zaak. De stad Hasselt heeft leegstandscontroles uitgevoerd in Quartier Bleu, de nieuwe wijk aan de Kanaalkom. En van het eerste onderzochte blok staat al bijna 20% van de appartementen leeg. Schepen van wonen Dries Martens van Vooruit wil met die controles de druk op de Hasseltse woningmarkt verlichten. Maar of dat gaat lukken is nog maar de vraag. De weersverwachting dan. Vandaag nog overal droog en meer en meer zon, 21 graden. Morgen wisselend bewolkt, op de meeste plaatsen droog, 22 graden. Maandag hetzelfde weer, een graad of 20. En vanaf dinsdag wordt het zonniger en ook warmer.
10: Dit was het Radio Monza Nieuws.
9: Grootste hits van toen en nu.
13: Dit is Greatest Hits. Met uw gastheer en presentator,
9: DJ Guy vanuit Kinrooi, Radio Monza.

En ja, zo wel even iets voor de klok van 17 uur. Come on, ça va. Wie komt ci, wie komt ça. Holala. Greta is het grootste aller tijden met DJ. Ja, we gaan nog even door, nog een uurtje door tot de klok van 18 uur.

Ja, ja, alleen maar bikini aan. Nog even wachten en volgende week is weer daarvoor. Alleen maar een bikini aan. En weer terug heel warm krijgen.

Ja, volgende week gaan de temperaturen weer stijgen. En dan wordt het weer terug heet, heet, heet. Wat de temperaturen betreft. Dus even door een zure appel bijten en dan zijn we er weer. Mooie zomerse temperaturen. Ja, een beetje zuidelijke muziek opnieuw loslaten. Everybody salsa!

Ja, beetje zeiden ze week vol. Sacha. We gaan een nieuwe op jullie loslaten. Frankelan, Balla Balemia. Nieuwe van Frankelan. Ook een beetje zuiders.

0: Soldaten de liefde, vuur liefde af. Geen kogels meer, de wapens neer. De langzame versie van onze Lilian Saint-Pierre. De nieuwe van Udo. De wereld, als de wereld mogen
1: eindigen. Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel.

Ja, ja, onze Udo, als de wereld morgen eindigt, wil je dan bij me zijn vannacht? Dat is een van de nieuwste singles van Udo. En dan nog eentje draaien, als je me roept. Ja, een heel kleine rustige song, als je me roept.

zo terugluisteren. Dat was dan weer Greatest Hits, grootste hits aller tijden. En ja, ik was een half uurtje later begonnen wegens de omstandigheden. Maar dat kan de pret niet drukken. Zo dadelijk kun je luisteren naar Sandra. Zij is al even gezellig met mooie muziek tot de klok van 20 uur. En als dan alles goed zit, zal het DJ Voila, oftewel Jantje van Bussel zijn. Ik wens jullie allemaal veel plezier naar de twee collega's. Wat mij betreft, maak er nog een hele fijne zaterdag van. Geniet ervan. Als je stapje in de wereld zet, hou het gezond, hou het veilig. Voortaan ben ik er woensdags. Zolang als er nog geen andere collega is, ben ik er voortaan woensdag van de klok van 16 uur. Dus voortaan, zolang als er niemand is, ben ik er vanaf de klok van 16 uur. Wat mij betreft, fijne zaterdag. Bye bye. Zwaai zwaai. Doei doei. Fijne zaterdag. Geniet ervan. Dag.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: WDS Electronics, de expert elektrozaak in service en verkoop van elektro met grote merken aan kleine prijzen. Wij verkopen en herstellen grote en kleine huishoudapparaten, gsm's, audio- en tv-toestellen. WDS Electronics, het woord service betekent hier nog iets. Nieuw is onze Deliver at Home service. Bestel voor 15 uur en u wordt binnen 48 uur beleverd. En wist u al van onze levenslange servicekorting van 20% op al uw aankopen? En uniek in de regio? Geen voorrijkosten binnen de 15 kilometer. WDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Bel 089 70 22 48. Of kijk op wdselectronics.be.
0: Jeroen Mone, Schurenstraat nummer 9 in Mollebeersel. In de winkel van Ludo en Linda Mone. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Mone, Schurenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
2: Zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
3: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
4: Zoekt u een goede kantoormachine? Printer, papiervernietigers, lamineermachines, beamers, lettersystemen, etikettenprinters, rekenmachines, inbundmachines en alle toebehoren. Kortom, van printer tot niet-machine. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Vind onze vele promoties op www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
0: Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10. Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
5: Radio Monza, het nieuws.
6: In Geraardsbergen is een zweefvliegtuigje neergestort. Nadien belandde het toestel tegen een boom. Het parket zal een deskundige aanstellen om te kijken hoe het ongeval precies is gebeurd. Na een zwaar verkeersongeval vannacht op de E403 in Isegem zijn een meisje van 4 en een vader van 39 in levensgevaar, zegt het parket. De moeder van het gezin, een vrouw van 40 en hun zoontje van 7 raakte zwaar gewond. Het ongeval gebeurde aan een afrit die afgesloten was door werken. De auto van het gezin stond er stil en werd aangereden door een achterligger. We geven meer geld uit aan vakantie. Dat ondanks de oorlog in het Midden-Oosten en de stijgende energieprijzen. We betalen gemiddeld 1700 euro per persoon, 5% meer dan vorig jaar, blijkt uit de reisbarometer van de Vlaamse reisbureaus. De populairste vakantielanden zijn Spanje, Frankrijk en Griekenland. Het vredesakkoord tussen de VS en Iran kan binnen de 24 uur ondertekend worden, zegt de Pakistanse premier. Pakistan bemiddelt in het conflict. Wat er in het akkoord staat is niet bekend, maar als het akkoord rond is, kan de zeestraat van Hormuz weer gewoon open. Er zou dan verder onderhandeld worden over een definitieve vrede. De Mexicaan Isaac del Toro heeft de zevende rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, een zware bergrit met aankomst bergop, haalde het voor de Spanjaard Juan Ayuso. Sian Uytdebroeks reed een sterke slotklim en werd vijfde. De Australier Luke Tuckwell blijft leider in het klassement. Op het Europees kampioenschap G-wielrennen in Italië is Tim Sele Europees kampioen geworden op de wegrit. Hij versloeg een Duitser en een Tsjech in de sprint. Hij won gisteren ook al goud op de tijdrit en hij is ook wereldkampioen en Belgisch kampioen, zowel in het tijdrijden als op de weg. Het was het net niet voor Zizou Berghs op het tennistoernooi in Rosmalen in Nederland. In het dubbelspel verloor hij met zijn Franse partner de finale van een Nederlands duo. Ze gingen onderuit in twee sets. Het werd 2-7-6. Het was voor Zizou Berghs zijn eerste dubbelfinale op een ATP-toernooi. Vanavond droog en nog wat zon. Vannacht meer wolken, op de meeste plaatsen droog. Morgen afwisselend zon en wolken, maxima 18 graden. En de volgende dagen wordt het warmer. Donderdag gaan we zelfs richting 30 graden.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.
7: Hoi hoi, een hele goede avond hier bij Radio Monza. U luistert naar Oldies en Goldies met Sandra. Graag wil ik, vooraleer we starten, DJ Hido bedanken voor zijn mooi verzorgd programma van de afgelopen uren. Maar nu is het tijd om mee te zingen en misschien zelfs mee te dansen op oude plaatjes, maar ook nummers van nu, maar altijd met een gouden randje. Want dat is Oldies en Goldies met Sandra.

En hier in het cafetaria van Radio Monza zingen ze al lekker mee op deze van Corrie Konings Jukebox. We gaan naar het jaar 1969. Dit is Creedence and Clearwater Revival met Bad Moon Rising.

Creedence en Clearwater Revival was dit. En nu eentje voor de jeugdige luisteraars. Ook een hele leuke. En daar kan je ook een dansje op doen. Deze van Maya de Bij. De Maya Dance.

Liedjes van Margriet Hermans, die gaan altijd blijven raken. Zo mooi ook allemaal en wat een pracht van een vrouw. We gaan een beetje tempo versnellen. Een plaatje uit 1962 van Roy Orbison. Dit is Lana.

20 na 6 en wisten jullie, dansen dat maakt gelukshormonen aan en het brengt mensen samen. En daarom deze van de Cats, Let's Dance. En natuurlijk, Cats mogen nooit ontbreken, maar de classics zeker ook niet. Uit 1979, het geboortejaar van mijn zus, is dit Ashes and Diamonds.

Dat was Sophia George met Girly Girly. En Lore, ik hoop dat je luistert, want deze is voor jou van K3 Superhero.

superhero speciaal voor Lore. En nu gaan jullie zeker denken, volgens mij heeft ze het schroef los. Maar we gaan toch luisteren naar Schriebel en Huppert. Dit is La Paloma.

Dat was zeker een hele goeie om op te walsen. Voor wie dat tegenwoordig nog kan. Ik in elk geval wel. Eens kijken, het volgende nummertje, dat is ook een goeie ouwe van de Kumbai Dance Band. Dit is African Baby.

Sir Douglas Quintet met Mendocino. Als het even niet mee zit, dan moet je soms wel eens doen alsof alles toch wel lekker loopt. Pretend you're happy when you're blue. Pretend.

Dat was Alvin Stardust met Pretend You're Happy When You're Blue. En zoals ik woensdag beloofde, zou ik vandaag herhalen dat morgen Vaderdag is. Dus jullie hebben nog even de tijd om iets leuks te gaan halen of iets voor te bereiden. Ik heb alvast iets, maar ik ga natuurlijk niet op de radio zeggen wat het is, want dan, ja, dan weten we het al, dus dat gaan we niet doen. Een leuk plaatje, eentje van de Tokens uit 1961, The Lion Sleeps Tonight.

Ja, en een uurtje is weer omgevlogen. Luister zeker naar de klok van 7 verder, want dan ben ik er heel graag weer terug voor jullie. Een laatste van Bruce Springsteen. Dit is Brilliant Disguise.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Veilig rijden en soepel trappen, dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
2: Van Hovenhout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hovenhout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hovenhout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hovenhout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hovenhout, Leurbroek 1046 te Keunrood, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
3: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen, boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
0: Radioreclame bij Radio Monza, dat rendeert. Vele handelaren gingen nu al voor. Onze reclame is te beluisteren op twee radiofrequenties en diverse internetkanalen. Neem contact met ons op voor de radioreclame via 0475 32 35 23. Vanuit het buitenland belt u 0032 475 32 35 23.
4: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse-Stockum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
3: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
0: Dakwerken Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw, zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontmossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijnen Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer. Ondernemingen Ele NV vind je op de Leurbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74 of via e-mail elemark@skynet.be. Voor grondwerken en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containervuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Ele NV.
5: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
6: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737 in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
2: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza. Esserstad 1, Bustweetek in Rooi. Voor elkaar met elkaar op zondag 28 juni. Feestpaviljoen Radio Monza. Op de Esserstad 1, Bustweetek in Rooi. Artiestenparade met optredens van Freddy Davis, feestzanger René, Dinan Rutgers, duo Hoe Ouwer Hoe Gekker. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
7: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
2: Fusiefietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met 2 consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote tombola, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
4: Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt, dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Dilse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166. 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166.
7: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza, het nieuws. De Orde der Artsen wil de dokters verplicht alle medische gegevens van hun patiënten kunnen inkijken. Nu bepalen patiënten dat nog zelf, waardoor sommigen makkelijk shoppen bij verschillende artsen voor zware verslavende pijnstillers. En er zijn inderdaad ook verslavingsexperts die zeggen dat we moeten opletten. Huisartsen schrijven in ons land maar liefst 48 miljoen dosissen verslavende pijnstillers voor. Iran ontkent dat er binnen 24 uur een vredesakkoord met Amerika wordt ondertekend. Bemiddelaar Pakistan sprak eerder over een snelle doorbraak, maar het Iraans ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt dat tegen. Een deal over de heropening van de strategische straat van Hormuz is dus nog niet voor morgen. Sport. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de zware zevende rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. Hij was de sterkste in de bergrit met aankomst bergop. Onze landgenoot Sian Uytterbroek reed een ijzersterke slotklim en finishte als vijfde. De Australiër Luke Tuckwell blijft leider in het klassement.
9: Als de Rode Duivels scoren op het komende WK, dan schalt Kiss the Grass, Allez Allez door het stadion. Dat nummer van Sylvie Kreuz en Romeo Elvis is verkozen tot het officiële WK-lied en de goaltune van de nationale ploeg. Bij de buren in Nederland kozen ze voor André Hazes. We krijgen nog zonnige perioden. Vannacht schuiven er meer wolken binnen, maar zo goed als droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af 18 graden. Vanaf maandag schieten de temperaturen de hoogte in en tegen donderdag halen we lokaal zelfs 30 graden. Het wordt dus warm.
10: Dit was het Radio Monza Nieuws.
11: Hoi hoi, welkom terug en een hele goede avond. Vaderdag morgen en een lieve meid uit Kinrooi, Lore, die wil speciaal eentje of een mooi plaatje voor haar papa laten horen. En weet je, we vinden die stiekem allemaal wel heel mooi. Dus bij deze, voor alle mannen die zorgen voor hun kinderen of dieren of misschien door omstandigheden niet papa zijn kunnen worden, toch ook voor jullie allen een hele fijne vaderdag. Lore, luister goed, deze is voor jouw papa.

roepende klok, het is de bijere huurt. Zien het de vakwerkhuisjes, het is de heiendazuur.

Heinde, nummste met. Deze was van Benny Nijman. We gaan een beetje naar de country vibes. En dat is eentje uit 1968, dus al een hele tijd geleden. Deze van Tommy Wynette. Stand by your man.

En nu de cowboyboten nog aan en dan is het helemaal af. Country Girl van Lisa McGeough. Eens kijken, het is bijna weer 7:20. Gaan lekker verder met eentje van Maywood. Dit is Late at Night. Oeps. Momentje maken, even gauw goed. Late at Night, Maywood.

Soms gaat er even iets mis, maar bij de volgende kan het zeker niet fout gaan. Eentje die me altijd zal bijblijven, deze van Justin de Wild. Dit is Cheerio.

Justin de Wild met Cheerio. En dan eentje, en dat is er eentje van Cyndi Lauper. Die kennen we ook allemaal wel. The Goonies are good enough.

The Goonies are good enough. Deze was van Cyndi Lauper. We gaan even beginnen met een meezinger uit 1975. Zing gezellig mee. Deze van Mieke, mijn beste vriendin.

Mijn beste vriendin van Mieke. Dan een nummer van een idool van mij van de late jaren 80, begin 90. Dit is Madonna met True Blue.

Ik begin foutjes te maken, dus het wordt tijd dat Jan van Bussel komt. Uit 74, nu eentje van de George Baker Selection. Fly away, little paraguaya.

Uit 1974 was deze alweer van de George Baker Selection. Shakira die doet het op dit moment ook heel erg goed. Samen met Burna Boy heeft ze een grote hit te pakken. Dit is Die Die.

Dat waren de Bee Gees met Secret Love. Een voorlaatste nummertje. Ik heb gekozen voor Boudewijn de Groot. Dit is Avond.

warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

Het zit er weer op, maar ik en zeker ook jullie kijken uit naar Jan van Bussel zijn uitzending. Dus zeker op de luistertour blijven. Ik wil jullie een hele fijne avond en rustige nacht toewensen. Ook al is er iemand fysiek niet meer bij, evenzeer een hele mooie Vaderdag morgen. Ik zou zeggen, hou jullie goed, rustig aan. En dan horen we ons terug woensdag om samen de week te breken. Heel veel liefs, dit was Oldies & Goldies met Sandra. Doei doei!

0: is reclame op Radio Monza.
1: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
2: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
3: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
4: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts 1 dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in 1 dag.
5: Plaats tekort? Dan moet je Open Haardebouw Kinrooi bellen. Gelegen naast de studio's van Radio Monza. Open Haardebouw Kinrooi verhuurt stallingen, opslagruimte voor goederen, meubelen, hobby- en karweimateriaal. De mooi gelegen opslagruimte ligt in de Esselstraat 1 te Kinrooi en is geheel vrijblijvend te bezichtigen. Voor meer informatie kan je ook bellen naar 089 70 26 89.
1: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrakmachines voor buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrakmachines voor buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
6: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoor en Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18:00, zaterdag van 9:00 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
7: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi. Op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza, het nieuws. De Orde der Artsen wil dat dokters verplicht alle medische gegevens van hun patiënten kunnen inkijken. Nu bepalen patiënten dat nog zelf, waardoor sommigen makkelijk shoppen bij verschillende artsen voor zware verslavende pijnstillers. En er zijn inderdaad ook verslavingsexperts die zeggen dat we moeten opletten. Huisartsen schrijven in ons land maar liefst 48 miljoen dosissen verslavende pijnstillers voor. Iran ontkent dat er binnen 24 uur een vredesakkoord met Amerika wordt ondertekend. Bemiddelaar Pakistan sprak eerder over een snelle doorbraak, maar het Iraans ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt dat tegen. Een deal over de heropening van de strategische straat van Hormuz is dus nog niet voor morgen. Sport. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de zware zevende rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. Hij was de sterkste in de bergrit met aankomst bergop. Onze landgenoot Sian Uytterbroeks reed een ijzersterke slotklim en finishte als vijfde. De Australiër Luke Tuckwell blijft leider in het klassement. Als de Rode Duivels scoren op het komende WK, dan schalt Kiss the Grass, Allez Allez door het stadion. Dat nummer van Sylvie Kroijs en Romeo Elvis is verkozen tot het officiële WK-lied en de goaltune van de nationale ploeg. Bij de buren in Nederland kozen ze voor André Hazes. We krijgen nog zonnige perioden. Vannacht schuiven er meer wolken binnen, maar zo goed als droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af 18 graden. Vanaf maandag schieten de temperaturen de hoogte in en tegen donderdag halen we lokaal zelfs 30 graden. Het wordt dus warm.
9: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Evel aan een goede avond, 2:20. Het is natuurlijk wel weer tijd voor de zaterdagavond, zoals elke zaterdag tussen 20 en 23 uur, luisteraars. Voilà!

voor mij was natuurlijk wel Sandra Nusser, Jan van Bussel met allemaal goede krakers om nooit te vergeten. Nou, luisteraars, als u blijft luisteren via Radio Monza 105.6, 106.5, dan hoort er natuurlijk wel veel, meer en meer. Luisteraars, voilà. Maar is er wel een goede naam tussen Jan van Bussel tot 23 uur, luisteraars, voilà.

0: natuurlijk wel een beetje ouder worden met rock en roll erbij. En luister maar, toch een goede kraker met niemand minder dan deze heer. John Rio Edwards luistert Never Too Old of Rock and Roll.
1: Ik zeg oeh!

0: En weer zo'n goede rocker met niemand minder dan Normand. Het tweede singeltje op dit programma op deze zaterdagavond. Oerend hart zit er natuurlijk bij, maar deze normale luisteraars, die weten het ook, luisteraars. Voilà!
1: Ze kunnen het non de u allemaal wel zeggen, maar er is er maar één king van het feestje. Hey!

Ja, ik kan natuurlijk niet laten, maar deze zaterdagavond is altijd een kindje van het feestje erbij. En luister, vraag eens een keertje aan Johnny Gold, dan weet ik nog altijd. En luister, voilà.

interessant, want daar gaan we dus nog altijd hier, nog altijd bij. En luisteraars, als we er nog altijd zijn met muziek erbij, luisteraars, mogen we natuurlijk wel blij zijn dat we met de luisteraars. Andy Marine is nog altijd zijn naam, luisteraars, voilà. Maar de volgende zien ze een tergend, een langzame kraken van je balsen, met deze Hollander erbij, John de Bever. Eigenlijk toch speciaal voor deze hier, luisteraars, mijn gebroken hart. Ja, zit er nog altijd bij, luisteraars, voilà.

tongen en tergen te langzame kraken van je Waalse John de Bever is nog altijd zijn naam langs de Nederlandse kant. Luisteraars, mijn gebroken hart zegt nou nu, luisteraars, dan weet je natuurlijk wel meer en meer. Wij lichten speciaal voor deze mannen, maar deze dame, luisteraars, ja, wat ze daarmee bedoelt, toch een heel goede vraag, luisteraars. Voilà!

Yes, weer een Nederlandse dame die al over gezongen heeft. Dan luisters, mooie mannen zijn er nog altijd bij. Wat moet ik toch meer zeggen? Dan luisters, toch een goede kraken langs de Nederlandse kant. Twee zingers maar platte wat gezongen, luisteraars. Eentje van Julke Bas en eentje van Julke erbij, luisteraars. Voilà.

goede kraker van de kanten van rijke, maar loestres, Jules kunnen ze er altijd slaan. Hey, lekker stuk, wat dit ome bedoelt, over mannen of over heren, of iets anders luisteren, maar toch een goede kraker, platen weggezongen, met Jules kunnen wij. Maar deze vuur had natuurlijk wel een probleempje, tot en met de luisteraars, voilà.

andere platen waar gezongen is, heeft toch de titel van niemand minder dan de Beatles. Maar het zijn natuurlijk de Jetsers luisteraars die dit stukje hebben gemaakt. Maar toch een goede kraken van je Waalse luisteraars. Voilà!

Kilo White Storm uit de luisteraars. Ook al meer dan 65 jaar geleden met deze vier Belgen erbij. Het zijn natuurlijk wel de Cousins luisteraars. Gewoon maar Kilo White luisteraars. Voilà.

En toch weer langs de Nederlandse kant, ook al meer dan 15 jaar geleden. Django Wagner is altijd zijn naam. Een beetje tango met liefde, luisteraars. Kunt je altijd tango erbij pakken. Maar toch een goede kraker met deze Django Wagner erbij. En luisteraars, voilà. We gaan toch stilletjes aan naar het tijd zijn van 21 uur, luisteraars. Maar voor het tijd zijn van 21 uur ook weer een goede kraker. Het zijn natuurlijk wel vier Zweden bij elkaar. Twee dames en twee heren. Tezamen is dat gewoon weg. Allemaal luisteren. Gimme, gimme, gimme some of that. Toch een goede kraker tot de tijd zijn van 21 uur. En na 21 uur gaan we gewoon verder met krakers om nooit te vergeten. Nou, luister als voilà. Blijf natuurlijk naar Radio Monster met Jan van Bussen erbij. Dan weet je natuurlijk al meer en meer. Maar voor de tijd zijn luisteraars van 21 uur. Abba met gewoon gimme, gimme, gimme.

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

kent toch weer zo'n goede oude rocker vanuit 1968, luisteraars. Uriah Heep, gewoon weer easy living erbij, ja, luisteraars, voilà. Maar het is eigenlijk toch al 3 minuten en 21 uur. Blijven natuurlijk wel genieten tot 23 uur, luisteraars. Salah!

Ja, ja, weer zo'n goeie rocker, meer dan 20 jaar geleerd zijn natuurlijk wel de Mavericks. Al luisteraars, all you have to do is bring me down. Klinkt nog altijd even mooi, luisteraars, voilà. Maar de volgende is natuurlijk eentje, niemand minder dan deze heren, vier heren bij elkaar. Mooi werk met Dutch Boys erbij, luisteraars, voilà.

0: Amsterdam. Wat maakt dat nou toch uit? Jongens, de theorie neemt maar op.
1: Het is gebeurd.
2: Ja, zijn nou, natuurlijk, zijn nou, natuurlijk wel zes heren bij elkaar geluisterd. Dutch Boys met mooi waarheid erbij. En ook wel nooit meer zijn, is natuurlijk wel iets anders. Luisteraars, voilà. Maar de volgende zing is wel een beetje tango, een beetje waltz, om God te zeggen. Hè. Maar onze collega John, die is woensdag jarig geworden, luisteraars. Een dikke profiet schrijven van ons allemaal, luisteraars. Eigenlijk toch speciaal voor John. Eentje niet meer minder dan, luisteraars, Bruno Mazarek.

0: jij toch een goede kraker van je baanste luister. Bruno Wasserijk is natuurlijk wel deze hier, luisteraars. Je gaat zo lang met hier getanst. Was eigenlijk toch de bedoeling van deze zon die woensdag jarig is geweest, luister. Krijg je natuurlijk van mij met de rest erbij, ja, luisteraars, voilà. Net zoals de volgende zinger in zijn Wiltura, onze collega Bio heeft natuurlijk wel gevraagd voor alle luisteraars die altijd jarig zijn, luisteraars. Nu sta ik daar, luisteraars, voilà.
1: Wat jammer van die laatste avond, dat ik die ruzie heb gestart.

Het zijn altijd dames die altijd alleen willen zijn en luisteren. Nu sta ik daar, maar als je nu daar staat luisteren, moet er altijd erbij zeggen, weet je natuurlijk wel meer en meer. Ga niet weg van mij, toch een goede kraker, want niemand minder dan Benny Nijman, luisteraars. Voilà!

Waarom haat je mij zo diep dan? Dat er zelfs geen zoen meer af kan. Dat er nooit een weg terug is naar het geluk van toen.

ik heb niemand in mijn leven zoveel van mezelf gegeven. Ik schonk niemand zoveel aandacht en vertrouwen. Want bij jou wist ik me veilig, onze vriendschap

ja, je kunt er al aan doen met deze twee singles erbij, je luisteraars Roland. Maar de eerste was natuurlijk wel eens een wild turen. Nu sta ik daar. En daarna komt natuurlijk wel Benny Nijman. Ga niet weg met mij. Zijn er twee kakers met elkaar. Als je dit hoort met een tekst erbij, weet je natuurlijk wel meer en meer. Gewoon maar genieten. Je kunt er altijd erbij zijn, luisteraars Roland. Maar de volgende singles zijn toch speciaal voor deze Mia en deze Marina. Vanuit de Rotary kwam natuurlijk van Angel, luisteraars Roland.

Dat is ook al meer dan 40 jaar geleden langs de Nederlandse Limburg bij elkaar. Luisteraars, voilà. Het zijn natuurlijk wel de fietsenframe. En Awards met Maria was eigenlijk toch bedoeld voor deze Mia en Marina. Kreeg natuurlijk wel van Angel, luisteraars. Voilà.

dan ga ik het dan met live bezongen. Luisteraars, Hansie Hint is nog een schön, toch een goede single bij elkaar. Luisteraars, voilà.

Ja, ja, zo lang geleden dat Disney een single heb gedraaid via Monza nu toe. Luister, als meer dan 50 jaar geleefd en natuurlijk wel bestaan. Danny Christian is natuurlijk wel zijn naam. Maar Rosamunde was natuurlijk wel zijn ding. Luister, als voilà.

zeer eerlijk zijn. Luister, deze dame luistert al jaren niet meer, maar toch een goede kraker langs de Vlaamse kant. Luisteraars, Jasmin is nog altijd zijn naam, maar meisjes van de macht, ja, die zitten nog altijd bij je. Luister, heren, dat is natuurlijk wel iets anders. Luisteraars, voilà. Maar de volgende single zijn toch de Wandelclub. Luisteraars, kom eigenlijk toch speciaal voor Wart en Floren. Luisteraars, is het niet meer minder Jasperine de Jong. Luisteraars, voilà.

Ja, ze hebben natuurlijk maar gevraagd naar deze single van Jaspina de Jong, luisteraars. Ook al jaren geleden, luisteraars, voilà, was eigenlijk toch bedoeld voor deze Wart en Floor, luisteraars. De Wandelclub zit er nog altijd bij, ja, luisteraars, voilà.

hebben deze dame al altijd even gezongen. Luister, maar dit zingen jullie mij 1000 keer aan jou gedacht. Dan weet je natuurlijk wel meer en meer. Het zijn natuurlijk wel weer niemand dan deze Nederlandse dame. Corrie Konings, luisteraars. Voilà.

Ik kan natuurlijk wel niet loten en me zeker echt door de medaillon, Gilly en de loesres. Jimmyken is er altijd zijn naam, maar het rode roze zeggen we nog altijd bij. Wat zijn rode roze? Hij weet het, wie weet het eigenlijk allemaal, de loesres wel aan. Maar voor de tijd zijn van 22 uur luisterd, instrumentaal tot en met, gewoon met Mary Lou erbij, maar is nu wat minder dan deze Berend van Tegelaren luistert, tot de tijd zijn van 22 uur luisteraars, voilà!

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

weer zo'n goede rocker van niemand minder dan Steden Scholen bij vanuit 1979, al jaren geleden. Luisteraars, voilà. Whatever you want is een kraken van je maatse, luisteraars, voilà. Maar het is eigenlijk toch al 4 minuten na 22 uur. Blijf je natuurlijk wel genieten tot 23 uur, luisteraars, voilà.

ja, toch twee zingers bij elkaar. Een Nederlander en een Vlaming daarbij. De Vlaming is natuurlijk wel Sam Goreslaat. Laat het gras maar groeien. Ja, het is nog altijd een beetje andere wereldluisteraars. Het gras gaat natuurlijk wel over. En daarvoor was natuurlijk even van John de Bever. Weet je meer en meer. Luister twee goede krakers. Nederlandstalig. Tolle maat, luisteraars. Voilà.

dat een schöne Duitse platte was natuurlijk wel niemand minder dan Freddy Queen. Jonge kom bald wieder. En de laatste was natuurlijk wel van Herman van Veen, Hilversum 3. Zit er nog altijd bij. Luister twee goede krakers bij elkaar, luisteraars. Voilà.

zijn toch twee goede zingers bij elkaar. Ja, klinkt er altijd even mooi. Mijn gedachte, u misschien ook al luisteren zo lang. Maar de laatste zijn natuurlijk wel de Teddyboys, luister. De hele wereld is een schenkenhuis. Ik weet het wel, luisteraars. En daarvoor was natuurlijk wel deze van niemand minder dan Lux Steno. Waar moet ik toch heen zonder jou? Toch een heel goede vraag erbij, luisteraars. Voilà.

is ook al 15 jaar geleden met deze Vlaming erbij. Luisterers, David van Dijk is nog altijd zijn naam. Maar die heeft iets te maken met een trollendans. Weet u meer en meer, luisterers. Voilà.

Hij toch weer langs de Nederlandse kant, die doen dat allemaal. Luister als we hem. Zijn naam is er altijd Carbon. Luister, uitgebreid in een bad. Wie zou het niet graag willen doen? Ja, meestal Hollanders zeker. Luister als voilà.

händer upp till sig. Ja, het zijn natuurlijk wel 400 bij elkaar. Luister, een goede single tot en met. Luister, wat moet ik eigenlijk te meer zeggen? Heeft met donder te maken? Meer weet ik natuurlijk niet. Ja, luisteraars, voilà. Maar de volgende single is een tergend, langzame kraken van je welste luisteraars. Voilà.

ja, laat ons eerlijk zijn, luister, ons geheim zit er nog altijd bij. En als dat er nog bij is, moet dat tegen niemand zeggen, dan weet je natuurlijk wel meer en meer. Vraag eens een keertje aan Criff Gildy met de look van mij erbij, weet je meer en meer, luisteraars, voilà. Maar de volgende zing, met het bijna vergeten voor deze Robert, die vandaag jarig zijn, luisteraars, moest natuurlijk wel elektronica zijn, met de Koestijn Waltz erbij, luisteraars, voilà.

toch een beetje instrumentaal tot en met. Het zijn natuurlijk wel elektronica, zoals dat. Koos Stijn Wals is er nog altijd bij. Maar deze Robert heeft natuurlijk wel gevraagd. Hey, toch voor mensen, of dames en heren, of kinderen, wat vandaag jarig zijn. Nou, luisteraars, voilà. We zitten nu toch bijna op het einde van dit programma, luisteraars. Voilà.

zoek al 55 jaar geleden met deze heren van de kanten van Gotham en de kanten erbij. Ja, luister als wel aan. Het zijn natuurlijk wel de Sky Devils. I can't start crying, yeah. Niet krijgen, dan weet je meer en meer. Luister als wel aan. Maar de voorlaatste single van dit programma is altijd die Batse klassers. Luister als wel aan.

0: ze dit nog altijd doen, met die basisklasse bij kunnen altijd genieten tonen met de luisteraars wel. Jammer genoeg zitten we toch op het einde van de programma luisteraars. Wanneer ben ik weer? Donderdag tussen 11 en 13 uur. Voor de rest nog een leuke avond en een hele prettige nacht erbij luisteraars. Voilà.
1: Let me.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

koppen op de voorplecht staan. De fles nog half gevuld. En zijn dan onze marconist. Het noodzijn SOS. Daar gaat mijn laatste.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Daniela, geburen om liefde te geven, verbuur je dromen beleven en ik droom.

24 uur per dag muziek voor jong en oud. Dit is Monza. Dit is non-stop muziek op FM 106.5 en 105.6 FM.

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.